Hijo de la Luna, Blaster Jax. Dan kap als woensdag zo Nick Hefson en Smacks met Raveco. En daarmee hebben we al zo'n kleine snellere ronde gemaakt hier bij een Big Room Blast Halftime FM. Achter je track gibt's een korte werbepauze en daarna geht's weiter op 130 BPM. Back to Big Room. Jetzt als eerst normaal, Hijo de la Luna.